wijs me niet. De pandemie ligt op een tisch, dus dat zijn laatste winner is. Er is er eind, ik wou getrusted. Is dat een blauwe nacht wie het? Ik knap 32 ziekte van story, is iets schoons aan mijn kou. Een ganz besloot had ze nog eens vast kou en haar hart in een verlaag. 223 Seiten, minus 32 Seiten.